0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die baalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die behaalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die baalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Tot nu toe zijn er 5 doden gemeld en meerdere gebouwen zijn ingestort. Het verbod op het nasissen van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het sisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven en roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding voor de Iraanse aanvallen op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. De oorspronkelijke leden van K3, Karen, Crystal en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: We'll make it to the moon.
1: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is nog niet zo makkelijk om straatintimidatie tegen vrouwen aan te pakken. In een paar gemeenten loopt een proef dat BOA's boetes kunnen geven als mannen iets tegen een vrouw roepen of sissen. Maar dat heeft maar een handjevol boetes opgeleverd, schrijft het AD. Het probleem is dat er harde bewijzen moeten zijn. Israël heeft Iran aangevallen. Volgens het leger zijn de militaire doelen geraakt. Iraanse staatsmedia zeggen dat er explosies zijn gehoord in Teheran. Eerder had Iran Israël aangevallen als wraak voor de agressie van het land tegen Libanon. President Trump had Israël gevraagd niet terug te slaan. Een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Meerdere gebouwen zijn ingestort. En over het aantal doden is nog wat onduidelijkheid, maar het zouden er in ieder geval 3 zijn. Experts hebben gewaarschuwd voor een tsunami. De hoge golven kunnen onder meer Indonesië en Japan bereiken. AI gaat ook worden ingezet om te beoordelen of iemand een hypotheek kan krijgen. ING gaat dat als eerste bank in het land doen, meldt het FD. Huizenkopers kunnen zo sneller duidelijkheid krijgen. En bovendien heeft de bank een tekort aan mensen die hypotheekaanvragen kunnen beoordelen. Die hebben trouwens wel het laatste woord. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
1: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is voor cybercriminelen vrij simpel om aan gegevens te komen van mensen met geldproblemen en daarom een bewindvoerder hebben. Het probleem ligt volgens RTL bij de bewindvoerders. Zij gebruiken slecht beveiligde websites voor hun klanten, waardoor hackers makkelijk bij gegevens of bijvoorbeeld schuldeisers kunnen. Sinds een paar jaar mogen BOA's boetes uitschrijven wanneer vrouwen op straat lastig worden gevallen. Maar dat doen ze nauwelijks en dat komt omdat het ingewikkeld is, schrijft het AD. Zo mogen BOA's pas ingrijpen nadat ze iemand 3 keer hebben betrapt op bijvoorbeeld sissen. Het geweld tussen Iran en Israël is opgelaaid. Vannacht nam Israël wraak op een aanval van Iran door raketten die kant op te sturen. En nu zou Iran weer terugslaan. Volgens de Iraanse Nationale Garde is een luchtmachtbasis het doelwit. President Trump had Israël vannacht gevraagd de rust te bewaren. Er is een tsunami-waarschuwing gegeven na een zware aardbeving bij de Filipijnen. Er zijn gebouwen ingestort en het aantal doden zou zijn opgelopen tot 8. Experts melden golven van 1 tot 1,5 meter. Ook Indonesië en Japan zijn gewaarschuwd voor een tsunami. En nu het weer van Weer Online. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Voor cybercriminelen is het niet moeilijk om gegevens in handen te krijgen van mensen met financiële problemen en daarom een bewindvoerder hebben ingeschakeld, dat meldt RTL. Omdat die bewindvoerders hun e-mailboxen niet goed beveiligd hebben, kunnen hackers vrij simpel bij de gegevens van hun klanten. ING wil AI een grotere rol geven bij het beoordelen van hypotheekaanvragen, schrijft het FD. Huizenkopers moeten zo sneller duidelijkheid krijgen en het marktaandeel moet omhoog. Medewerkers houden wel het laatste woord. Andere banken gebruiken AI nu vooral voor kleinere taken, zoals het maken van gespreksverslagen. Het aantal doden door een zware aardbeving bij de Filipijnen is opgelopen naar 15. Ongeveer 130 mensen raakten gewond. Meerdere gebouwen zijn ingestort, maar veel details zijn er nog niet. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami. Tot nu toe zijn de golven 1 tot 1,5 meter hoog. Bij een appartementengebouw in Rotterdam-Noord is vannacht voor de tweede keer iets ontploft. De portiekdeur raakte flink beschadigd, meldt regiozender Rijnmond. Zaterdagavond was de eerste explosie. Toen stonden er op de muur teksten over verraad, zoals het woord snitch. Het is niet duidelijk wat erachter zit. En nu het weer van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden met lokaal een beetje zon en vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een drone uit de lucht geschoten. Waarschijnlijk hebben Franse straaljagers dat gedaan. Zij beschermen de Baltische landen. Die hebben de laatste tijd wel vaker te maken met Oekraïense aanvalsdrones die van koers zijn geraakt. Of dat nu ook zo is, is niet duidelijk. In Den Haag en omgeving waren de afgelopen dagen opvallend veel autobranden. Vannacht werden 2 auto's woest in Den Haag en 2 in Rijswijk. Vermoedelijk in brand gestoken. En zaterdag was het raak in Voorschoten, Zoetermeer en Den Haag. Daar gingen in totaal 4 auto's en een scooter in vlammen op, meldt Omroep West. Het tsunami-alarm na de aardbeving bij de Filipijnen is ingetrokken. Experts verwachten dat er geen gevaarlijke golven meer zullen ontstaan. Eerder werden behalve de Filipijnen ook onder meer Indonesië en Japan gewaarschuwd. Door de beving zijn op de Filipijnen zeker 15 mensen omgekomen. Er raakten er 130 gewond. Het Rode Kruis heeft bijna 7 ton opgehaald voor de bestrijding van ebola in Oost-Congo in Afrika. Er worden onder meer beschermende pakken, handschoenen en chloor van gekocht. De strijd tegen het virus gaat steeds beter, maar het Rode Kruis waarschuwt dat nog niet iedereen is bereikt die besmet kan zijn. En nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.

0: heerlijk, heerlijk. Wat een leuke combinatie was dat. Lenny Kravitz met Vanessa Paradis.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En Vanessa Paradis had natuurlijk al een aantal albums opgenomen en uitgebracht. Ze dus was niet meer helemaal de jongste, in de 20 toen. En dit was haar eerste Engelstalige album. En die plaat heet gewoon Vanessa Paradis. En staat dus inderdaad met de letter V. En Lenny Kravitz was de producer van dit album. En dat hoor je ook wel hier en daar. Dit nummer wat je net hoorde lijkt bijvoorbeeld best wel veel op It Ain't Over Till It's Over. Ik vind het een heerlijke plaat nog altijd, dat Be My Baby. En het werd terecht een hele grote hit in heel Europa. Ook in België en in Nederland. Welkom, de trektocht gaat door. We gaan weer een boel mooie tracks draaien. Tot, hoe later eigenlijk? Ja, dat hangt er vanaf naar welke zender je luistert natuurlijk. Maar Car Classics duurt in ieder geval 2 uur lang. En de V hebben we aangebroken. Maar ik heb ook nog een heleboel albums liggen waarvan de titel met een T begint. Of met een U begint. Dus wat dat betreft hebben we nog genoeg te draaien. En bij de letter T, daar staat een album van Cat Stevens. 2 albums zelfs. Onder andere T for the Tillerman. Daar heb ik vorige week nog wat van gedraaid. Daar kom ik ook nog wel op terug. Maar een andere plaat waar bijvoorbeeld Morning Has Broken op staat. Dat is Teaser and the Firecat. Die plaat die kwam uit in 1971. En er staat ook nog een ander heel mooi nummer op van Cat Stevens. En dat heet Moon Shadow. Oftewel, zie de maan schijnt naar boven.
2: Dit is het Car Classics album alfabet.
0: Onzin.
2: Vandaag zijn we bij de letter
1: T.
0: En dat nummer begint heel zacht. Van rechts naar links. En terug naar binnen. Stereo.

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

Een tijdje geleden draaide ik van deze band, de Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangles. En een andere uitvoering dan, zoals je te vinden is op dit album van de heren en de dames die er ook bij zitten. Some of Shelley's Blues draaide ik vandaag van Uncle Charlie and His Dog Teddy. En daar staat dus ook de officiële single edit op van Mr. Bojangles. Met andere woorden, dat nummer komt zeker ook nog wel een keer voorbij in de komende weken. En die andere uitvoering die staat dan weer op een andere plaat, gedeeltelijk live opgenomen met interviews en ga zo maar door. We hebben daar nog aandacht aan besteed, een tijdje terug aan die plaat. Nou, in ieder geval, dit is een plaat die we de komende week nog wel gaan behandelen. Een fijne album van de Nitty Gritty Dirt Band. Een groep die later door zou gaan als de Dirt Band. American Dream werd ook nog een hele grote hit. Jij zat op die Unforgettable Fire, titelnummer van dat album van U2, waarop wordt samengewerkt met Daniel Lanois. Dat zorgde voor een ander geluid. Het hele rauwe geluid van U2, dat was verdwenen. Dit was daarna het resultaat. Ook mooi hoor.

Daar heb ik dit singeltje ook nog van Keith Richards. Zijn eerste solo plaat heet Talk Is Cheap. Die maakte hij in een periode dat hij het niet zo heel goed meer kon vinden met Mick Jagger. Die ruzie die duurde al een tijdje trouwens. Maar toen kwam het toch echt wel tot een dieptepunt tussen die twee. Het zag er echt wel even naar uit dat de Rolling Stones ook niet weer bij elkaar zouden komen. En toen nam hij dus dit album op, Make No Mistake, met die zangeres. Hoe heet ze ook alweer? Ik ben altijd weer aan naam kwijt. Iedere keer weer als ik dan dat weer opzoek, dan denk ik, oh ja, dat is zij. En daarna vergeet ik het weer. Maar dat is Sarah Dash, die onder andere ook nog bij Patti LaBelle en de Blue Bells zat. Opmerkelijk is wel dat de ruzie vrij vlak na het uitbrengen van dit album werd erbij gelegd. Het album heet Talk Is Cheap trouwens, had ik dat al gezegd. Vrij vlak hierna, na het uitbrengen van deze plaat, hebben Keith Richards en Mick Jagger het wel bijgelegd. En toen hebben ze toch weer een nieuwe plaat opgenomen. Steel Wheels. En nou ja, je weet dat de Rolling Stones nog steeds bij elkaar zijn. En dat er zelfs dit jaar ook weer een nieuwe plaat is uitgekomen. Ja, ja, ja. Goed, ik wil nog even wat post behandelen. Als je zelf nog wat opmerkingen hebt of nog wat albums mist in het albumalfabet, bij bijvoorbeeld de letters TU, de T, de U en de V, dan mag je me mailen naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Dat is het adres waar je alles naartoe mag sturen. En ik heb verschillende mailtjes gekregen. In ieder geval van Ellie. Die vraagt of ik nog het anders wil draaien van Time Out of Mind van Bob Dylan. Namelijk Not Dark Yet. Dat is wel een mooi nummer. Daar kom ik het volgende nu nog even op terug. En Herman Bolsenbroek uit Apeldoorn. Die heeft ook nog een mail gestuurd met een mp3 erbij. Want een tijdje geleden had ik het namelijk over het nummer Kiss Me van Stephen Tintin Duffy. Wat op zijn album stond, dat ook genoteerd staat in het albumalfabet. En toen zei ik van ja, het nummer is al een keertje eerder uitgebracht door de band Tintin, waar Stephen Duffy ook bij zat. En dat is een hele andere versie, maar die kwam uit 1983. En ik zoek eigenlijk nog hetzelfde inversie van dat nummer. Vond ik zo leuk. En ja hoor, Herman die heeft hem toegestuurd. Waarvoor onze dank uiteraard. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik hem of vandaag of anders de volgende keer nog een keer ga draaien. Vind ik wel leuk om nog even te laten horen. Maar ik denk dat ik daar vandaag niet aan toe kom, want ik las de mail pas toen de hele lijst al was samengesteld voor vandaag. Dus dat wordt denk ik volgende week, dan weet je dat Herman. Maar nogmaals, hartelijk bedankt. En volgende week kom ik daar nog op terug. Goed, door met het lijst. De lijst, het albumalfabet. En dit staat bij de U van United. Marvin Gaye en Tammy Terrell.

0: ja, ja. Het was voor het eerst dat Marvin Gaye en Tammy Terrell samen een album opnamen. United uit 1967, met daarop ook dit Ain't No Mountain High Enough. Wat blijft het toch een heerlijk nummer. En dan ook nog deze versie. Ik vind het ook wel verreweg de mooiste. Het is nog vele malen gecoverd, maar dit vind ik toch wel de beste versie eigenlijk.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: En zoals je dat gewend bent, nemen we nog eventjes de nieuwe binnenkomers met je door. De platen die voor het eerst voorkomen in de Album Top 100. Zoals op nummer 99, 96, wat zeg ik, 69, wat zeg ik nou, 96 months. Die getallen ook altijd. Calvin Harris, een nieuwe plaat op 99. Malcolm Todd met Sweet Boy staat op 95. En dan gaan we heel wat plaatsen verder. En dan komen we uit op 41. En daar vinden we de plaat van Dimmy Borgir, Grand Serpent Rising. Grand Serpent Rising, zo zou je het moeten uitspreken. Maisie Peters met Fluorescence komt op 30 nieuw binnen. En dan nog wat plaatsjes hoger. Op nummer 3, daar vinden we dan Drake Iceman. 2 weken genoteerd en 2 plaatsen naar beneden. Gestegen van 3 naar nummer 2, Thriller van Michael Jackson. Ook genoteerd in het albumalfabet. En Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles. Gaat weer omhoog van 2 naar nummer 1. De plaat waar ik graag wat van wil laten horen is die plaat van Maisie Peters. Die heb ik eens eventjes goed beluisterd. Fluorescence. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En ik moet zeggen dat ik dat een hele leuke plaat vind van haar. Echt wel de moeite waard om eens naar te luisteren. En dat vonden meerdere mensen. En daarom dat die plaat ook nieuw is binnengekomen op nummer 30 van de Album Top 100. En het nummer wat ik daarvan wil laten horen, vind ik persoonlijk het beste nummer van die plaat. My Regards. Je sociale aandacht, dames en heren, voor Maisie Peters op 30.
2: Nieuw.

was een mooie finale van Talking Book van Stevie Wonder, geschreven door hem en zijn toenmalige echtgenoot Syreeta Wright. Prachtig liedje dit. I believe when I fall in love, it will be forever. En daarvoor nog een track van Maisie Peters van haar nieuwe album Florescence, of Florescence, dat momenteel genoteerd staat in de album Top 100 op nummer 30. Nieuw deze week. Nou, hartstikke goede plaats. Dan L. Stewart. L. Stewart brak natuurlijk hier in Nederland vooral door met zijn Year of the Cat, maar ook de opvolger is een plaat die de moeite waard is. Time Passages. Nou, Year of the Cat staat bij de Y, dus daar komen we nog op terug. En deze plaat die is nu aan de beurt. En Time Passages, het titelnummer, dat zul je misschien kennen. Dat lijkt wel een beetje op Year of the Cat. Ook een mooi nummer. Maar dat vind ik ook een mooi nummer. En dit is niet zo bekend. Maar wel lekker, hè? Valentina. Valentina Way is de titel van de tweede track op dit album van L. Stewart.

het altijd een mooi album gevonden. Of altijd als een mooi nummer gevonden. Het album ken ik eigenlijk helemaal niet. Five van Live. Ik ruim het ook nog. En dit heb ik altijd een goed nummer gevonden. Ik moet wel zeggen dat de recensies op musicmeter.nl over deze plaat niet bepaald mals waren. Ik geloof dat deze plaat niet eens meer 3 sterren krijgt. Dus dat is niet zo'n heel goed teken. Maar ja, ik heb die plaat ooit een keer gekregen, geloof ik. En ik zag hem op een gegeven moment gewoon in mijn platenkast staan. En nou ja, ik ken er maar 2 nummers van eigenlijk. Dit nummer en ook Overkomen staat hierop. Nou, dat ga ik ook nog een keer draaien. En mocht je zelf nog tips hebben wat betreft dit album of misschien andere albums, geef het door, hè. Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dan zou het zo maar kunnen zijn dat ik daar nog wel op terugkom. En misschien als je nog wel een tip hebt van joh, ja, die plaat 4 van Live is helemaal niet zo slecht. Je kunt ook dit nummer ervan draaien. Nou, kom maar door met je titels. En misschien dat je me zelfs wel aanraadt om die plaat een keer in zijn geheel te gaan draaien. Niet op de radio, maar thuis. Nee, ik ga niet op de radio in zijn geheel draaien. Dat doen we niet. Dat vinden ze ook niet goed bij Buma en Stemra. Je staat op Temple of Low Man. Album van Crowded House, Into Temptation.

0: Je luistert naar Jeroen Drocht, de man die sneller kan praten dan Max Verstappen kan rijden.
1: Dat maakt het natuurlijk alleen maar beter en sneller.
2: Car Classics.

Wat een ontzettend fijn nummer is dit, zeg. Van Tonight's the Night van Neil Young en Crazy Horse. En dit was trouwens een wat oude opname. Je moet weten dat deze al is opgenomen in 1970. In de legendarische Fillmore East in New York. Met de toen al overleden zanger Danny Whitten. En Neil Young die wilde graag dit nummer in deze uitvoering op het album Tonight's the Night zetten. Ook wel als een soort van eerbetoon eigenlijk. Want ja, doe maar. Hij is overleden aan een overdosis. En in ieder geval een fantastisch nummer, mooi postuum eerbetoon ook. En een van de mooie nummers van deze plaat van Neil Young en Crazy Horse. Dan Jet Rebel. Van het album Venus en March. Twee samengestelde EP's eigenlijk. Hebben ze bij elkaar gegooid in 2014. En dit was toen de eerste hit voor Jet Rebel.

geweldig het is die Jet Rebel toch. Dat bewees hij al in 2013 op zijn EP Venus. En Venus, ja, dat EP'tje is samengevoegd met Mars. Venus en Mars. Van de EP Mars heb ik trouwens al behoorlijk wat laten horen toen we nog bij de M zaten in het albumalfabet. Nou, we zullen een aantal nummers van Mars ook nog wel een keertje opnieuw draaien. Want ik denk, weet je wat, ik pak gewoon die hele CD erbij. Venus en Mars. Pakken we ze allemaal nog een keertje. Het is alweer zo lang geleden dat we voor de laatste keer bij de M zaten. Dus dat kan wel, hè? Louise, uit 2013 komt dat nummer dus. En het werd geen hit, maar het blijft een goed nummer. Goed, dan 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Een interessant boek. Genoeg voor inspiratie, denk ik. En ook Kraftwerk komt regelmatig in voor. Onder andere met The Man Machine, plaat uit 1978. En je kan aan dit nummer, het openingsnummer, The Robots, heel goed horen. Dat heel veel dance DJ's zich hebben laten beïnvloeden door Kraftwerk. En dat alleen al zorgt ervoor dat dit een van de belangrijkste groepen is uit de popmuziek. Kraftwerk als Duitsland. Man Machine. The Robots.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Al een jaar voor de corona-uitbraak hield het Veiligheidsberaad al rekening met een pandemie door een ziekte. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was in de tijd voorzitter van het beraad. Er lagen nog geen uitgebreide plannen klaar, zegt Bruls. Maar we vroegen ons wel af wat er komt kijken bij een pandemie. De crimineel die bekend stond als de Beul van Twente is overleden, meldt RTV Oost. Hij was ziek en stierf in de gevangenis. Deze Rudolf K. uit Duitsland veroorzaakte ongeveer 25 jaar geleden grote onrust in Twente. Hij vermoordde een dakloze man en stak meerdere mensen neer en ook doodde hij tientallen dieren. De Franse zanger Patrick Bruel zit vast in een zaak die te maken heeft met verkrachting en seksuele mishandeling. De politie wil hem daarover verhoren en kan Bruel maximaal 2 dagen vasthouden. Bruel wordt al langer beschuldigd van seksueel geweld. Hij heeft steeds ontkend en zijn advocaat zegt dat hij aan alle onderzoeken wil meewerken. Het aantal wandelaars dat heeft afgezegd voor de Nijmeegse Vierdaagse is fors hoger dan afgelopen jaren. Ongeveer 3900 mensen doen toch niet mee. Vorig jaar zeiden 3300 mensen af en het jaar daarvoor 2500. Het startbewijs van een afzegger gaat naar iemand op de wachtlijst. En nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

0: Er zat de Violator van Depeche Mode, Enjoy the Silence. En toen dit nummer af was, toen hadden de heren echt wel zoiets van, dit is een wereldhit. En inderdaad, dat is het ook. En sowieso een geweldig nummer van deze band. En als je nou dat album opzet, Violator, dan wordt het dus nadat dit nummer afloopt even stil. En dan hoor je nog even dit. Enjoy the silence. En dan wordt het ook nog even een tijdje weer stil. En dan uiteindelijk komt dan ook dit filletje. Het instrumentaal gedeelte komt dan daarna eigenlijk. Dus dat is zoals het op het album klinkt. De single die stopt dan inderdaad bij die fade-out. Hè. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit bij een radiozender heb gewerkt, waar ze dan zeg maar dat nummer Enjoy the Silence van het album hadden gehaald. En toen werd het ook op de radio heel vaak stil tijdens een non-stop. En dan hoorde ik op een gegeven moment Enjoy the Silence. En dan werd het stil en dan kwam uiteindelijk dit muziekje. En wij maar denken, hoe kan het nou? Dat moet, hier gaat iets fout. En wat, dat wisten we dan ook niet. Maar goed, in ieder geval een wereldhit voor No Doubt. En als we het dan toch over wereldhits hebben.
1: Car Classics.
0: Dit is er ook eentje. For No Doubt. Een waar gebeurd verhaal van Tragic Kingdom. Hier is Don't Speak.

was geen slecht nummer. Can You Forgive Her? Het staat op Very van de Pet Shop Boys. Very Pet Shop Boys. Ook het nummer Go West in hun uitvoering staat op dat album, maar dan in een hele lange versie. Zo lang dat zelfs de heren van Village People daar nog een puntje aan zouden kunnen zagen. Figuurlijk dan. In ieder geval, leuk nummer. En ook een prima album van de Pet Shop Boys, waar we gaan door Don't Speak van No Doubt. Staat op Tragic Kingdom. En ja, dat is inderdaad een waar gebeurd verhaal, want... Ja, Gwen Stefani die had verkering met de bassist van No Doubt. Maar ja, dat ging over. Heel pijnlijk allemaal. En toen heeft ze dat nummer geschreven. En ze moesten het wel samen opnemen en ook nog wel samen toeren. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat de emoties in het nummer echt waren. Dan de Waterboys. This is the Sea. Een van hun beste albums. Waarop we ook nog Carl Wellinger horen. En vrij vlak na het verschijnen van dit album zou Carl Wellinger de Waterboys verlaten om met World Party te beginnen. Dit vind ik het mooiste nummer van die plaat. Van This Is The Sea. Don't Bang The Drum.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: Een van de meest kwetsbare nummers die Bob Dylan ooit op de plaats zette. It's not dark yet, but it's getting there. Dat is een zin die regelmatig voorkomt in dit nummer. Wat toch ook wel de sterfelijkheid uitdrukt van het leven, nietwaar? En ook zo'n zin als every nerve in my body is so fake and numb. Dat geeft ook wel aan eigenlijk hoe de verteller in dit verhaal zich voelt. Het is een fantastisch nummer, dit van Bob Dylan. En dat staat op het veelgeprezen album Time Out of Mind uit 1997. Geproduceerd door Danny O'Donohue. Inderdaad, dezelfde man die die Unforgettable Fire van U2 produceerde. En dat hoor je ook wel aan het broeierige. Ik moet wel zeggen dat de opnamesessies alles behalve vlekkeloos liepen. De ruzies liepen hoog op tussen Bob Dylan en Danny O'Donohue. Er zijn gitaren aan diggelen geslagen. Dylan liep ook heel vaak de studio uit om af te koelen. Hij fietste rondjes op over de parkeerplaats en dat soort dingen. En veel ruzies werden ook vaak buiten de studio uitgevochten. Want nou ja, om de andere bandleden dan al bij te betrekken, dat vonden Bob Dylan en Danny O'Donohue nou ook niet zo netjes. Maar uiteindelijk heeft het album wel een aantal Grammy Awards opgeleverd. 3 om precies te zijn. En wat kan ik er verder nog over vertellen? Bob Dylan heeft wel besloten om hierna nooit meer een externe producer aan te trekken. En alle platen die hierna nog zouden uitkomen, die zijn door hemzelf geproduceerd.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
0: V. Ja, ik hoorde het V al loeien inderdaad. Hè? De V van Van Halen. Natuurlijk staat deze plaat er ook in. Op Radio Gelderland heb ik het nummer nooit mogen draaien. Iedere keer weer als ik dit aanraden van joh, dit wil ik een keer draaien. Dat werd het gewoon afgekeurd. Maar gelukkig dat we daar op internet nooit last van hebben.

0: Het werd pas in 1980 een hit, maar het staat op een album dat in 1978 komt. De debuutplaat van Van Halen, niet gewoon Van Halen heet.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: We gaan de letters van het album af met weer verruilen voor de cijfers van de Vinyl 33. Welke platen zijn nieuw? Ed O'Brien, Blue Morpho komt binnen op 25. Op 18, Limo Bordier met Grand Serpent Rising. Op 10, Maisie Peters, Florissance. Daar heb ik in het vorige uur nog wat van gedraaid. En de top 3 bestaat uit Olivia Dean, The Art of Loving. Op 3, op 2, Michael Jackson met Thriller. En van 5 naar 1 gezegen, Harry Styles, Kiss All The Time, Disco, Occasionally. Ik ga niks draaien uit de albumlijst van deze week. Ik denk dat ik alvast even vooruitblik. En ik verwacht dat de nieuwe plaat van Paul McCartney op 1 gaat binnenkomen van zowel de album Top 100 als van de Vinyl 33. Dat kan haast niet anders. Iedereen heeft het over die plaat namelijk. En die plaat die heet The Boys of a Dungeon Lane. En op die plaat staat ook nog een duet met Good Old Ringo Starr, Home to Us. En dat vind ik een hartstikke leuk nummer. En dat wil ik je heel graag laten horen van deze nieuwe plaat van Paul McCartney.
2: Nieuw.

strijd niet geheel representatief te zijn voor het oeuvre van Goldfrapp. Zo goed ken ik een oeuvre trouwens niet. Maar wat vind ik dit een ongelooflijk mooi nummer. Annabelle, zo heet dit nummer van Goldfrapp. Terug te vinden op Tales of Us 2013. En het is eigenlijk het verhaal van een meisje dat opgroeit in het geïsoleerde Canada van de jaren 60. En door haar ouders gedwongen wordt om als een jongen te leven. Hoe kom je erop? Maar dat was blijkbaar in die tijd helemaal normaal. En het is eigenlijk ook een soort kritiek. Op de maatschappelijke druk waarbij mensen gedwongen worden om een vaste genderrol te kiezen in plaats van simpelweg beide te mogen zijn. Erg mooi verhaal, erg goed nummer en ook een hele mooie videoclip. Die moet je maar een keertje bekijken op YouTube. Het album Alphabet presenteert met de letter T ook nog het album Tommy van The Who. En dat is natuurlijk een van de documenten uit de popmuziek. De eerste rockopera ook die ooit werd gemaakt. En het nummer We're Gonna Take It, of We're Not Gonna Take It, uit Tommy, is natuurlijk een heel belangrijk nummer. Tommy heeft zich inmiddels ontwikkeld als een soort van spiritueel leider. Hij was ooit doofstom, blind. En hij geneest op wonderbare wijze. Er komt dan een soort van zomerkamp waar dan allemaal volgelingen komen, samenkomen. En Tommy eist dan dat ze gaan leven zoals hij dat ooit heeft gedaan. Met blinddoeken en oorpluggen in. Terwijl ze flipperen. En hij verbiedt hen drank en drugs. Ik vind het inderdaad een idioot verhaal ergens. Maar in ieder geval, het gaat mis. Er komt een soort opstand. En dan krijg je dus dit soort verhalen.

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

Toch leuk nummer dit van Doe Maar. En ja, je kunt nu bij jezelf denken van die droog die draait alleen maar singles van die albums. Dit was geen single, kan ik je nu alvast vertellen. Maar wel een bekend nummer van Virus, wat uitkwam in 1983. En ik weet nog wel dat ze toen op Pinkpop stonden in dat jaar. En vlak voordat ze dit nummer zouden gaan spelen, werden ze bekogeld met appels en peren. En alles wat er verder voor moest doorgaan. En dat betekende ook wel de omslag van een behoorlijke populariteit. In ieder geval een leuk nummer. Een goed album ook van Doe Maar. En ik moet je zeggen, ik heb ook nog die musical gezien met allemaal Doe Maar nummers samen met mijn lieve vrouw Olga. En het was een hartstikke leuke musical. Ik zou er normaal gesproken nooit naartoe gaan, maar we hadden die kaartjes gekregen. En het was echt leuk. Ja, kan niet anders zeggen. Zal er ook nog een garbage musical komen? Ja, dat lijkt me zin ik. Maar dit is in ieder geval wel een leuk nummer. Push It. Zelfs op het album version 2.0. Oftewel versie

Garbage and Push It, zo heet het nummer. En daarvan draaide ik het album Version 2.0. Nou, dat is niet helemaal de goede volgorde. Het album heet Version 2.0. En het nummer heet Push It, zo was het. Ja, precies. Hey, ik heb nog een klein beetje zendtijd over. Ja, ik kan nog wel een stukje draaien van Rory Gallagher. Misschien dat ik dit de volgende keer nog een keer helemaal hoor. Want eigenlijk is het veel te mooi om gedeeltelijk te draaien. Het staat op het album Tattoo, dat hij uitbracht in 1973. Ik gaf het mijn vader dat album een keer op een cassettebandje gehad heeft. Heeft hij een keertje aangeschaft, hij draaide het nooit. Dus ik heb daar later allemaal top 40 muziek overheen opgenomen. Heeft hij nooit wat van gemerkt. Maar het is wel een grof schandaal dat ik dat ooit gedaan heb. Maar ik was toen nog in die tijd een cultuurbaar. Dus neem het me vooral niet kwalijk. Ik maak het goed door dit nummer te draaien. A Million Miles Away. En misschien dat ik hem de volgende keer nog een keer helemaal laat horen, omdat het zo mooi is.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De oud-directeur van het cultureel platform MOAM in Amsterdam heeft in hoger beroep 3,5 jaar cel gekregen in een zedenzaak. Dat is veel meer dan hij eerder kreeg. Man zocht via social media contact met jongens en mannen. En eenmaal bij hem thuis werden ze aangerand of verkracht. Volgens de rechter met intimidatie en geweld. Tijdens de corona-epidemie wilde het kabinet snel met versoepelingen komen. In de ogen van het Veiligheidsberaad te snel. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was toen voorzitter van het Veiligheidsberaad. Bruls vond dat het kabinet te snel groen licht wilde geven voor evenementen. De Britse premier Starmer wil dat grote techbedrijven kinderen gaan beschermen tegen het versturen en ontvangen van naaktbeelden. Ze zouden die foto's en video's automatisch moeten filteren en blokkeren. Doen de bedrijven niks, dan komt er over 3 maanden een wet die ze zal dwingen. Nadat er vanmorgen al een drone Letland was binnengevlogen en werd neergeschoten door NAVO-vliegtuigen, is er nu eentje neergestort in Moldavië. De vraag is waar ze vandaan komen. Het kunnen uit koers geraakte drones van Oekraïne zijn. Die gingen eerder al alle kanten op omdat Rusland ze verstoorde. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vorig jaar was er een hack bij een laboratorium dat bevolkingsonderzoek doet naar baarmoederhalskanker. En er komt nu een nieuwe massaclaim. Vrouwen kunnen zich aanmelden bij een collectief dat dan de claim indient. Niet alleen tegen het laboratorium, maar ook tegen het ministerie van Volksgezondheid. En ook advocatenkantoren zijn bezig met een claim. In Amsterdam is een straat bij het Vondelpark afgezet door de politie, meldt AT5. In het midden van de afzetting staat een toeristenbus en de politie heeft het over een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De toeristen zitten nog in de bus. Toen tijdens de corona-epidemie de avondklok werd ingevoerd, was het voor het Veiligheidsberaad de vraag of dat wel ging werken. Volgens oud-voorzitter Hubert Bruls had het kabinet geen overtuigend verhaal. Er kwamen wel berekeningen over het nut van de avondklok, maar Bruls geloofde daar niet in, zei hij bij de enquêtecommissie. President Trump eist dat Israël en Iran stoppen met het elkaar aanvallen. Het geweld begon vannacht met raketten uit Iran. Dat land reageerde op aanvallen van Israël op Hezbollah in Libanon. Israël sloeg terug en sindsdien gaat het over en weer. Trump roept Iran op om verder te praten over vrede en niet te schieten. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het

I wouldn't worry about the fire. It's only burning overseas. Lekker sarcastisch begin van Wat Kind Vindt op Ice Radio. Het leukste radiostation van het hele internet. Op maandag tussen 1 en 2. En woensdagavond tussen 7 en 8. Je hoorde The Fire van De Staat.

Lizzo, een dame met een attitude. Happy to be. Brengt ons naar Frankrijk, naar FKJ. Oftewel Vincent Fanton. Hij maakt alles in zijn eentje. Hij loopt de instruments allemaal zelf. Een soort Ed Sheeran, maar dan in de soul en in de funk. Het nummer Soulmates.

Deze rammelende geluiden komen van een Nederlandse band, Cindy Spaghetti Western. Ik denk dat ze het zelf niet beter kunnen zeggen. Van origine maken ze ook soulmuziek, maar dit was wel een beetje over de grenzen van de soul heen. En daarvoor French Kiwi Juice, FKJ en Soul.

Op het moment dat ik op zijn website keek van deze Arthur Hill, was hij nog nooit van het eiland af geweest. Tenminste, niet voor een tour. Echt een Engelsman dus. Hot Sprite. Tientallen jaren geleden moet het zijn geweest. Ik was op het Bevrijdingspopfestival in Haarlem. En C6 Steve had een kwartier. Hij kon maar 3 liedjes doen. Hij kwam met een cajon en een gitaar op het podium. 30.000 mensen voor zijn neus. Het was zonnig. Niemand kende hem. En dan ging hij gewoon zitten en hij speelde een kwartier lang echt Haarlem stil. Dit is hem met een protestsong. The Last Season of America.

Nou, ik denk niet dat ik veel hoef uit te leggen over de tekst van dit The Last Season of America van C6 Steve. En wat ik ook niet hoef uit te leggen is dat Sky Newman misschien wel een van de beste singer-songwriter en zangeres is van Engeland, zeg maar van de jaren 20.

Ik weet niet of er nog echte hitlijsten bestaan. Gewone hitlijsten. Beatport heeft er zelf een. En daar staat deze Clooney vaak in de top 10. Onder andere met deze Nice and Smooth, man uit Engeland. En daarvoor ook uit Engeland, Sky Newman. Misschien niet de bekendste, maar wel een van de beste daar. Man of the House.

zich wel een beetje lullig. Er zijn in de muziek meerdere mensen met de naam Tiger Lewis. Er is een Portugese DJ. Dan schrijf je gewoon Tiger met T-I-G-E-R. Maar dit was Tiger Lewis met de E als een 3. Dus T-I-G-3-R. Tiger Lewis. En dan zit je toch aan een ander stukje van het muziekfirmament. Mrs. Kisses. Dit is Ama.

Deze Ama begon al te zingen en zelfs liedjes te schrijven toen ze 11 jaar was. Dus ze heeft alle tijd gehad om haar eigen stijl te creëren. En dat heeft ze ook gedaan. Dit was Holding Back. Dit is Role Model. Oftewel Tucker Pillsbury. Tucker Harrington Pillsbury. En High Hopes 3000.

Labyrinth, rock, poprock, hoe moet ik het noemen? The Living en daarvoor Role Model, High Hopes 3000. Als je 27 jaar bent en je weet dan Elton John voor je te strikken om op de piano op je eigen liedjes te gaan spelen, dan doe je het goed.

Het nummer heet Wine Into Water. Nectar Wood zong het en schreef het. Ze kreeg Elton John achter de piano. Nou, dan doe je dingen goed. 1992. Misschien weet je het nog. Even graven. SL2 on a ragga tip. Heb ik hier Benny Page voor je.

De producer van dit nummer, Lincoln Jazzer, die probeert zijn eigen house muziek te ontwerpen. Hij noemt het zelf Healing House Movement. Lincoln Jazzer met Back to Love. En daarvoor Benny Page met de rapper MC Spider. Ja, SL2 on a reggae tip. Die vraagt zijn geld terug. Everything. Dit zijn de Hermanos Gutierrez. Mannen die al vaker in dit programma voorbij komen, dan meestal samen met iemand anders die dan voor ze zingt. Bijvoorbeeld Jack Johnson of zo. Maar ik geef ze nu maar eens eventjes rustig de ruimte om zelf hun kunsten te laten vertonen. Hermanos Gutierrez, de Canto Andino.

Populaire jongen in Engeland, Adam Lambert en Under the Rhythm. En daarvoor, ja, het is bijna mooie filmmuziek. Hermanos Gutierrez en Canto Andino. Dat waren de twee voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Heel veel plezier met mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet. Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Iran zegt Israël niet meer aan te vallen. De militaire operatie is voorbij. Er is wel een voorwaarde. Als Israël Libanon blijft bestoken, dan pakt Iran de draad weer op. Sinds gisteravond heeft Iran bijna 30 raketten afgevuurd, zegt het Israëlische leger. Ze zouden allemaal onschadelijk zijn gemaakt. Israël vuurde terug. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond het niet kunnen dat sommige van zijn collega's in coronatijd zeiden dat ze de maatregelen niet zouden handhaven. Dat gebeurde aan het begin van de laatste lockdown in 2022. Bewoners hadden het zwaar, was hun argument. Maar dat was overal zo, zei Bruls tegen de coronacommissie. In een loods in Eindhoven heeft de politie een enorme hoeveelheid gestolen spullen gevonden. Er lag van alles bij. Sieraden, make-up, sigaretten. En ook de douane was betrokken bij de operatie, meldt Omroep Brabant. De politie kon de plek van de loods achterhalen door foto's van gestolen spullen die online waren gezet. Niet alleen de wedstrijden van Oranje zijn tijdens het WK op grote schermen te zien. Ook voor Kaapverdië en Curaçao zijn er plannen. De eerste wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland is zondag bijvoorbeeld te zien in de Maassilo in Rotterdam. Een café in Den Haag heeft een scherm voor Kaapverdië, waarvan 6 spelers in Nederland zijn geboren. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het Drentse Rode stelt 150 slaapplekken beschikbaar voor asielzoekers voor wie geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tot donderdag kunnen ze er overnacht in een sporthal. Dat betekent dat ze niet buiten in het gras hoeven te slapen. Rode ligt op een uur rijden van Ter Apel. Er is meer bekend over een gevangene die eerder dit jaar in Heerhugowaard een bewaakster aanviel en gijzelde. Volgens NH Nieuws bleek vandaag tijdens een rechtszaak dat hij 2 keer is veroordeeld voor moord. Die op zijn zwangere ex-vriendin in Engeland en een vrouw in Limburg. Daar kreeg hij 20 jaar een TBS voor. Goed nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteren tijdens een oefenpotje ineens in elkaar zakte. Hij mag snel het ziekenhuis uit en de Deense premier vindt dat een grote opluchting. Iedereen hield zijn adem in toen Eriksen plotseling naar de grond ging. 5 jaar geleden overleefde hij tijdens het EK een hartstilstand. En in safaripark Beekseberg is voor het eerst een puntlipneushoorntje geboren, meldt Omroep Brabant. Het is een mannetje, heet Bungee en het gaat goed met hem. Het dier is ook bekend als zwarte neushoorn en wordt ernstig bedreigd. Daarom is hij van grote waarde voor het internationale fokprogramma. Dan het weer van Weer Online. Het is met 20 tot 22 graden vrij warm. In Zeeland kan een bui vallen. En in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Die trekken vanavond naar het oosten weg. Morgen koeler met soms felle buien. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De overheid moet meer doen om discriminatie en racisme aan te pakken. Ook binnen de overheid zelf. Dat staat in het eindrapport van de Staatscommissie na jarenlang onderzoek. Discriminatie zit diep verankerd in de Nederlandse samenleving. Het zou worden gevoed door discriminerende uitspraken van politici. Er zijn celstraffen tot 16 jaar geëist voor een dodelijke schietpartij rond een drugsdeal. Het slachtoffer is een man uit Den Haag die dacht een partij cocaïne te verkopen aan twee vrienden. Maar volgens justitie werd hij in de val gelokt. Ze waren alleen maar van plan om de coke met geweld te stelen. Veel schade aan een huis in de plaats Nuland bij Den Bosch. Daar was vanmiddag een gasexplosie. Volgens Brabantse media raakten twee monteurs gewond die binnen aan het werk waren. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie is een deel van het dak weggeblazen en zijn huizen ernaast ontruimd. En Dirk Kuyt is misschien niet langer de trainer meer van eerste divisieclub FC Dordrecht. Volgens Voetbal International houden ze er rekening mee dat hij vertrekt naar zijn oude club Fenerbahçe in Turkije. Die wil Kuyt graag terug hebben. Niet als trainer, maar als iemand die zich bezighoudt met transfers. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten meer kans op buien. Het is 20 tot 22 graden, maar tijdens buien koelt het af naar een graad of 15. Vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen wisselvallig met geregeld buien bij zo'n 17 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vlogfamilies en jonge influencers op bijvoorbeeld YouTube moeten zich houden aan strengere regels. Het kabinet wil verbieden dat kinderen onder de 16 gebruikt worden om in die filmpjes reclame te maken voor een product. Volgens minister Aartsen is dat in feite kinderarbeid en dat is strafbaar. In Berchem hebben honderden mensen afscheid genomen van jeugdtrainer Bas van Laanen. Hij kwam vorige week door een misdrijf om het leven. Mensen waren naar de voetbalclub gegaan en toen daar de rouwstoet voorbij kwam, begonnen ze te klappen. Is te zien bij Brabantse media. Voor de dood van Van Laanen zit iemand vast. Overheid en politiek houden zich nog te vaak afzijdig bij gevallen van discriminatie en racisme. Ook binnen de overheid zelf. Vaak als iemand er daadwerkelijk mee te maken heeft, wordt pas ingegrepen. Vandaag kwam de staatscommissie met haar eindrapport. En daarin staan 10 acties om discriminatie aan te pakken. En bij de Filipijnen is het wrak van een Japans vrachtschip gevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren honderden Nederlandse krijgsgevangenen en nog eens 1000 Britten. Het schip was onderweg naar Taiwan toen het werd aangevallen. Bijna niemand overleefde het. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten kans op buien en tijdens die buien daalt de temperatuur naar een graad of 15. Ook vannacht kans op een bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In de Rotterdamse haven zijn tientallen containers onderschept met daarin mogelijk goederen voor Rusland die op de Europese sanctielijst staan. Het gaat bijvoorbeeld om voorruiten, autodeuren en motorolie. Die kunnen gebruikt worden voor vrachtwagens van het Russische leger. De kapitein van het containerschip is opgepakt. Het kabinet wil dat jonge kinderen niet meer voor commerciële klussen worden ingezet op social media. Het zou schadelijk voor ze zijn. Vlogfamilies bijvoorbeeld laten hun kinderen soms reclame maken voor producten. Als het aan minister Aartsen ligt, wordt dat verboden als iemand nog geen 16 is. Omroep Pound heeft alle afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald. Dat is besloten omdat twee deelnemers terecht staan voor seksueel misbruik van twee pleegkinderen. De mannen worden verdacht van ontucht en het verspreiden van kinderporno. Pound noemt die verdenkingen zeer ernstig. En in New York gelden strenge veiligheidsmaatregelen rond de NBA-basketbalfinale. President Trump is er straks bij in Madison Square Garden en daar zijn honderden agenten op de been. De controle is streng en fans met een kaartje moeten er 2 uur van tevoren zijn. Het is de eerste NBA-finale voor de New York Knicks sinds 1999. Dan het weer van weer online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en bij veel wind wordt het dan rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Supermarkten waarschuwen voor flinke prijsstijgingen. Volgend jaar kunnen boodschappen wel 10% duurder worden. Volgens de branche komt dat door maatregelen van de overheid, zoals hogere suikertax, heffingen en minimumlonen. De supers roepen het kabinet in een brandbrief met klem op de maatregelen niet door te voeren. Er is iemand opgepakt voor mishandelingen tijdens Pride in Utrecht eergisteren. Zeker 3 mensen raakten gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De verdachte komt uit Den Haag. Of hij iets tegen LHBTI'ers heeft of dat hij een andere reden had voor het geweld, is niet duidelijk. In de Rotterdamse haven is de kapitein van een containerschip opgepakt. Hij vaart met zijn schip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg en overtrad de Europese sanctieregels tegen Rusland. In tientallen containers vond de douane verboden goederen, zoals auto-onderdelen, die kunnen worden gebruikt voor het Russische leger. En het koningspaar reist niet alleen naar Amerika om Oranje aan te moedigen op het WK. Prinses Ariaan gaat ook mee, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Over bijna 2 weken zitten Willem-Alexander, Maxima en Ariaan op de tribune bij Nederland-Zweden. Ook bezoeken ze een WK-wedstrijd van Curaçao. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een domper voor het Nederlands elftal en vooral voor Jurriën Timber. Hij is er definitief niet bij op het WK. Timber heeft nog te veel last van zijn liesblessure. De bondscoach heeft een vervanger opgeroepen, Geertruida. Straks speelt Oranje in New York het laatste oefenpotje voor het WK tegen Oezbekistan. De politie heeft in Rotterdam geschoten bij het aanhouden van twee mannen. Het gebeurde in het stadsdeel IJsselmonde. Ze hadden mogelijk een vuurwapen. Toen ze wilden vluchten, opende de politie het vuur. Er raakte niemand gewond. Eén van de twee is aangehouden, de andere wordt nog gezocht. In Arnhem wordt weer gedemonstreerd bij het Gelredome, waar rapper J vanavond voor de tweede keer optreedt. Maar er zijn minder betogers dan zaterdag. Buiten staat een groot scherm met allerlei antisemitische uitspraken van hem, toen hij nog Kanye West heette. Sommige bezoekers gaan met de demonstranten in gesprek. En het kan zijn dat de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit tijdelijk vrijkomt. Zijn moeder is ziek en heeft een nieuwe long nodig. De rechter heeft er geen problemen mee als haar zoon Marius, die vastzit voor verkrachting, voorlopig bij haar is. De Noorse justitie is in beroep gegaan. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken van zuidwest naar noordoost. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: U luistert naar Gevonden Voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Welkom bij Gevonden Voorwerpen. Het is vandaag, als ik het goed heb, 8 juni. Ja, maandag 8 juni of woensdag 10 juni. Dat kan natuurlijk ook als je de herhaling hoort. Welkom bij een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Ik zat vanavond met mijn kinderen vlak voor dit radioprogramma tv te kijken. En toen kwam, ik geloof wel 3 keer achter elkaar, in verschillende contexten en volgens mij ook in verschillende tv-programma's zelfs, dat Insane in the Membrane van Cypress Hill tegen. Voorbij. Ik dacht, nou, dan moet ik daar vanavond Gevonden Voorwerpen ook maar mee openen. En aldus geschied. Wat gaan we doen? Straks even schakelen met Joop. Hij is onderweg en volgens mij hebben we een schakeltje in te halen. Dus we gaan even kijken hoe we dat gaan organiseren exact. Komt vast wel goed. Ik denk dat het weer dikke pret wordt met schakeltjes. We gaan onthaasten, relaxen, chillen in het tweede uur. En iets met passie draaien als we daar aan toe komen. En een tegeltjeswijsheid. En misschien ook nog wel even weer at random, vorige week ook gedaan, door de Gevonden Voorwerpen playlist heen op Spotify. Dus even het lot laten bepalen wat er gedraaid gaat worden in het radioprogramma. Verder geen playlist, maar passie. Wij gaan nog even door op dat Insane in the Brain. Dan ben je gek geworden. Tears for Fears, de originele uitvoering van Mad World.

soort van gong aan het einde. I'm Mad About You van Sting. Genoeg over jou. Laten we het over mij hebben. Mad Dusk, All About Me.

Het zat toch ook in een film, dit? Was het nou Pretty in Pink? Of een deel van dezelfde cast? In elk geval zo'n typische jaren 80 coming of age film. Don't You Forget About Me, de lange uitvoering van de Simple Minds. Nou, die zichzelf volledig vergeten zijn elbow. Forget Myself.

0: Het klinkt zo.
1: Ja, ik ben weer
0: blij dat je eindelijk thuis bent.
1: Ik ben blij dat ik eindelijk thuis ben en blij dat het bijna weer weekend is.
0: Ja, nou.
1: Nou ja, in ieder geval als de maandag is geweest, dan schiet het alweer ja, mooi op, zeg ik precies. Altijd.
0: Dan is de kop eraf in elk geval.
1: Zo is het.
0: Onze kettinglijst. Wij schakelen plaatjes aan elkaar voor de luisteraars die je nog nooit gehoord hebben. Ik leg het even uit. De ene haakt logisch aan op de volgende. En als je iets vaker naar dit radioprogramma luistert, of naar het programma van Joop, dat kan natuurlijk ook. Dan weet je dat we inmiddels bij 508 zijn aangekomen.
1: Precies.
0: Want wat had jij ook alweer als 507?
1: 507 was Jigsaw met Sky High. En die kwam eigenlijk weer voort op die van jou, de Psychedelic First and Heaven.
0: Ja, en toen dacht ik, Jigsaw, als je dan aan het puzzelen bent, dan daar moet je alles weer in elkaar zetten.
1: Ja. Ach nee. Och, wat leuk. Oh ja, heerlijk.
0: Ja, toch? Oh. Beetje fout, maar wel lekker.
1: Ja, heel fijn.
0: Hot chocolate. I'll put you together again.

0: zou kunnen gaan over de business waar ik in zit. Ik werk in een ziekenhuis. Write me and then I'll put you together again. Ja. Dus schrijf die verwijsbrief, dan naai ik je weer in elkaar.
1: En zet het maar weer in elkaar, maar. Ik kreeg in één keer dit visioen erbij.
0: Oh, ja.
1: Als je het hebt over I put you together again, dan zit dit er toch wel een beetje bij in.
0: Ja.
1: Maar, wacht even. Dat gaan we niet doen. Wat we wel gaan doen, is doorborduren op I put you together again. En dan kwam je bij hot chocolate. En als jij chocola eet, dat is het zoet.
0: Ja.
1: Zoet.
0: Zoet.
1: En de chocola van tegenwoordig, dat is een zoete sensatie.
0: Nou, maar ook een dure aangelegenheid.
1: Ook dat. Ja. Maar dat is altijd achteraf. En ik woon dicht bij Duitsland. Daar is de chocola goedkoper.
0: Goed, kijk.
1: Nummer 509. The Sweet Sensation. Zeg je dat wat?
0: Ja. Ja. Oh.

0: Worden we er blij van?
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Ik wel.
1: Zo'n typisch vergeten zwijmelplaatje.
0: Ja, man. 1974 alweer.
1: Ja, 1974. Tijd om wakker te worden nu dan.
0: Nou.
1: Doen we er nog eentje of gaan we het anders doen?
0: Dat sowieso. Ik moet de hond nog uitlaten, want ik ben net thuis. Ja. Dus dat ga ik even doen. Maar komende donderdag,
1: ja.
0: Dan maken we er een extra lange van.
1: Oh, dat is goed.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Beloofd.
1: Doe ik deze vast als bonus.
0: Oh, Shattered Dreams.
1: Johnny Hates Jazz. Dank voor je bijdrage aan dit radio.
0: Ja, en het geheel is wederzijds. Dank je wel.
1: Donderdag spreken we elkaar weer.
0: Donderdag.
1: Dag.
0: Bye bye.
1: Bye.

0: Altered met terugwerkende kracht.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: Het ging over seks. Je luistert naar gevonden voorwerpen. Zo live als bedaan te checken via iceradio.nl.
2: Deze plaats is lekker. Even lekker.
0: Even een verzoekje voor de etage hierboven. Een van de favo's van mijn kids. Alice Merton. Is al ietsje ouder. 2016 geloof ik. No Roots.

andere versie vandaan halen. Pomperum, pom, pom. En anders moet ik even een ander plaatje opzetten. Weet je wat? Ik zet hem eerst even zo. Ik zie dat. En het ruimt daarna gewoon.

0: Inmiddels al ruim na 9 uur of ruim na 3 uur. No Roots van Faithless eindigt dit eerste uur van de voorwerpen. Maar we gaan terug naar onze roots na het ANP nieuws. Blijf bij.
1: Ice Radio met nu het ANP nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Budel, Brabant, heeft de politie honderden kilo's zwaar vuurwerk gevonden. Het gaat om 24 dozen. Er is een verdachte aangehouden en die moet nog worden gehoord. Al het vuurwerk is in beslag genomen. Onderzocht nog waar het vandaan komt. Grensoverschrijdend gedrag is nog altijd een groot probleem in de muziekwereld. Bijna een derde van de ondervraagden kregen de afgelopen 3 jaar mee te maken. Volgens onderzoekers worden relaties in de muzieksector vaak backstage met een biertje onderhouden. Dat zijn omstandigheden die eerder kunnen leiden tot ongewenst gedrag. Door takken die op de snelweg waren gewaaid was de A15 bij Papendrecht een tijdje dicht. Maar de motorrijder had geen zin om te wachten tot de boel was opgeruimd. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien hoe die vlak na de afsluiting langs de takken slalomt. Of de motorrijder een boete heeft gekregen is niet bekend. En het WK voetbal lijkt voor de KNVB geen succes te worden als je kijkt naar het financiële gedeelte. De bond verdient er alleen wat aan als Oranje wereldkampioen wordt, ruim 5 miljoen euro. In alle andere gevallen draaien ze kiet of leiden ze verlies. Dat komt volgens de KNVB doordat Amerika een heel duur land is. Dan het weer van Weer Online. Buien trekken naar het noordoosten. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Back to my roots. Waar liggen mijn roots? Geboren in Amsterdam, opgegroeid in Amstelveen. Maar in Rotterdam, zeg maar, ontkiemd. En nu in Den Haag. Anyway, going back to my roots, Odyssey. In gevonden voorwerpen, opening uur 2. Straks gaan we even onthaast, even relaxen, even chillen, even tot onszelf komen met een paar rustige plaatjes. Pas je wel gehad, tegeltjeswijsheid misschien nog. En we gaan nu eerst terug naar andere plekken. Als je een geboren dief bent, dan is back to your roots, back on the chain gang.

0: In de serie Mededelingen van Co Meermans volgt nu een mededeling van Co Meermans.
1: Er zijn twee soorten mensen. Zij die mensen in twee soorten verdelen en zij die dat niet doen.
0: Dit was een mededeling van Co Meermans.

kaasblokje in gevonden voorwerpen. Tears for Fears, The Famous Last Words. Daarvoor Going Back van Dusty Springfield. En daarvoor Champagne, How About Us. Famous Last Words. Een belangrijke vraag van de gebroeders Bros. When will I be famous? Nou, ik denk dat je dan eerst die Famous Last Words gesproken moet hebben. When

Echt niet. This is the last time van Keen. Gevonden voorwerpen, reisseur, volgende week gewoon weer. En deze aflevering is er zelfs aanstaande woensdag weer tussen 2 en 4. En ik ben er donderdag weer in de uitzending ook van Joop met de kettinglijst. Gaan we weer kettingjes rijgen met muziek. Dank voor het luisteren. Eén plaatje nog te gaan. Wij zijn geboeid door dit radiostation. Een

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een korte maar hevige storm heeft flink wat schade aangericht in Best. Volgens Brabantse media viel in korte tijd veel regen en waaide het enorm hard. Daardoor gingen bomen omver en er vielen er twee op een garage. Door de harde wind was het ook raak op de A15 bij Papendrecht. De snelweg lag bezaaid met takken en ging beide kanten op dicht. In heel Frankrijk zijn mensen de straat opgegaan vanwege de dood van een meisje van 11. Ze was een week spoorloos toen haar lichaam werd gevonden. De man die vastzit voor haar dood werd al eens verdacht van kindermisbruik, maar nooit veroordeeld. De demonstranten in steden als Parijs, Marseille en Lille vinden dat onbegrijpelijk. Om zorgfraude tegen te gaan, komt het kabinet met strengere regels. Zo werkt minister Mirjam Sterk aan een wet die moet helpen voorkomen dat onbetrouwbare zorgaanbieders aan de slag gaan of opnieuw kunnen beginnen. In de praktijk betekent het dat iedere zorgaanbieder straks eerst een integriteitstoets moet maken. En een mooie mijlpaal voor Oranje International Cody Gakpo. Hij begon in New York tegen Oezbekistan aan zijn 50ste interland. Het is het laatste oefenpotje voordat Oranje aan het WK begint. Eerder vanavond hoorden we dat Jurriën Timber het WK moet overslaan. Hij is niet genoeg hersteld van een blessure aan zijn lies. Dan het weer van Weer Online. Vannacht valt nog af en toe een bui. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het niet warmer dan 16 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

de One Man Band uit Australië. Hartstikke cool. Ik hoop hem ooit een keer live te zien. Hij was hier een aantal jaren terug in Hongkong. Toen had ik het gemist. Kwam ik de dag daarna erachter, omdat een vriend van mij dat weer niet gezegd had. Het nieuwe album van Tame Impala kwam vorig jaar uit. Vind ik wat minder interessant. Maar dit was van het album daarvoor. En dat heet... Nou, weet ik niet. Kan ik er even niet bij. Ga over naar dit Muse met The Uprising.

Zo, wat een stevig begin van deze ochtend. Goedemorgen heb ik helemaal niet gezegd. Good morning, Joe-san, zoals hier in Hongkong zeggen, Mark Schultz. Tweede uurtje van het Drilak hier op de zaterdagochtend. Dankjewel, Tom Boon. En straks na mij nog DJ Reds voor de afsluiter, de hoofdact. En ja, Ton en ik verzorgen dan een soort van voorprogramma. Zoiets is het, denk ik. Van Muse ga ik naar Madonna. Van het leuke album Ray of Light, de gelijknamige track.

legendarische album Blue Lines, het debuutalbum uit 1991. Zangeres Sharon Nelson, een legendarische videoclip ook. Dat ze loopt op de straat en alles om haar heen gaat, aan haar voorbij gaat. Unfinished Sympathy, Massive Attack. Echt waar, beste track ooit gemaakt. Dan ga ik naar deze track van Sonny & Cher, Baby Don't Go. Ik heb ooit een keer op een vrachtschip gereisd van Mumbai naar Rotterdam. En een van de momenten die ik me kan herinneren was dat de kapitein erg van goede muziek hield. En heel af en toe draaide die leuke dingen. En dan hoorde je gewoon door de gangen dit soort muziek gewoon rondzweven. En dan werd je daarnaartoe getrokken. En dan ging je even zitten, een beetje lullen, een drankje doen en wat nootjes eten. Want hij hield altijd van een nootjes, de kapitein uit Kroatië. Captain Bajic, ik weet nog steeds hoe die heet. En dat is inmiddels ook alweer bijna 20 jaar.

Mike Rutherford, geloof ik, is zijn achternaam uit Genesis. Ja, dat was zijn project dit. Leuke muziek hebben ze gemaakt. Het was allemaal niet zo knallend als wat een Phil Collins deed. Die zag ik trouwens laatst op een foto met Rod Stewart. Phil Collins tegenwoordig op krukken lopen. En dat gaat allemaal niet heel goed. En zo oud is hij eigenlijk niet. Dit is ook leuk. If I Was, Mitch Ure. Eventjes lekkere throwback to the 80s.

Wel hier in de studio boven in mijn huis in Hongkong. Heel erg cool, If I Was Mitch Ure. En ik heb nu deze leuke track van Lou Reed. I Love You, Suzanne. En nou goed, Suzanne is eigenlijk ook de tweede naam van mijn vrouw die ze hier gebruikt in Hongkong. Dus dat komt allemaal goed uit.

wel van zeggen, tussen jou en mij gezwegen, het is een tijd geleden dat Los Lobos een echt goed album gemaakt heeft. Ik vind ze heel erg goed. Dit was van het album Will the Wolves Survive, een gelijknamige track. En Kiko is allemaal goed, This Time is goed, Good Morning Aslan is goed. Maar tegenwoordig, het is een beetje 13 in een dozijn geworden. Terwijl die mannen nog steeds bij elkaar zijn, het zijn nog steeds dezelfde mannen uit East LA. Dus het wordt tijd jongens, kom op, even een goed album. Dan ga ik naar Amsterdam, dat is een film die je toch wel kan herinneren ergens. Nou, wat zal het geweest zijn, jaren 80 denk ik. Van Dick Maas met Huub Stapel en Monique van de Ven. Een geinige film over een slasher die naar in de grachten rondzwom in een soort duikerspak. En dat was een gave film. Er schijnt een nieuwe te zijn. Een Amsterdam Part 2. Ik heb daar helemaal niks over gehoord. Is dat wat? Is dat de moeite waard? Moet ik dat ergens gaan streamen of zo? Of moet ik er maar gewoon vergeten? Laat me dat even weten. Maar goed, die eerste film zat dus een leuke trekking van de dames van Lowe.

Say a Little Prayer, Aretha Franklin hier op Wijs Radio. En daarvoor draaide ik het prachtig mooie Paralyzed van Odyssey. En die had natuurlijk gebruik gemaakt van I Say a Little Prayer. Daar mixte ik dat gewoon eventjes aan elkaar vast. En ook nog een andere track van Bon Iver. Ik ben eventjes kwijt hoe dat ook weer heette, die track. Maar goed, die Odyssey krijgt helemaal geen toestemming van Burt Bacharach's nazaten om dat uit te brengen. Want ja, dat doen ze eigenlijk bijna nooit. Dus het is ergens gewoon op YouTube verschenen. En daar heb ik het toen geript. En het is geweldig. En eeuwig zonder dat het dus nooit echt het daglicht heeft mogen zien. Erg goed, Odyssey dus met Paralyzed. Gaan we op

Ruimte Schalkwijk in de bovenkamer zit hij klaar. DJ Red for the Red Radio Show. Tot volgende week. Oh, dat vergeet ik bijna te zeggen. Vanishing Point. New Order. Dat is de laatste track.

0: this. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het concert van J in het Gelredoom is een man aangehouden die de Hitlergroet bracht, melden lokale media. Het was geen concertganger, de man fietste langs de rij met mensen die voor het stadion stonden te wachten en stak zijn arm de lucht in. Voor de rest leek het concert zonder problemen te verlopen. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor drugsmokkel en witwassen. De man is aangehouden in een hotel in de Colombiaanse stad Medellín en maakte deel uit van een drugsnetwerk dat zich bezighield met de smokkel in Nederland en Finland. Bij de Buma Awards heeft Direct de Lifetime Achievement Award gekregen. In het juryrapport staat dat de band zich al meer dan 25 jaar blijft vernieuwen en dat ze enorm veel betekenen voor de Nederlandse muziekindustrie. De Buma Award voor meest succesvolle nummer ging naar Samuel Welte voor zijn hit Echte Liefde is te koop. Het Nederlands elftal zal met gemengde gevoelens aan het WK beginnen. Hun laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan werd op het nippertje met 2-1 gewonnen. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Cody Gakpo, die in zijn 50ste interland 2 strafschoppen benutte. De laatste goal viel diep in de blessuretijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld erbij, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het ongeveer 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: AIS Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het concert van J in het Gelredam is een man aangehouden die de Hitlergroet bracht, melden lokale media. Het was geen concertganger. De man fietste langs de rij met mensen die voor het stadion stonden te wachten en stak zijn arm de lucht in. Voor de rest lijkt het concert zonder problemen te verlopen. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor drugsmokkel en witwassen. De man is aangehouden in een hotel in de Colombiaanse stad Medellín en maakte deel uit van een drugsnetwerk dat zich bezighield met de smokkel in Nederland en Finland. Bij de Buma Awards heeft Direct de Lifetime Achievement Award gekregen. In het juryrapport staat dat de band zich al meer dan 25 jaar blijft vernieuwen en dat ze enorm veel betekenen voor de Nederlandse muziekindustrie. De Buma Award voor meest succesvolle nummer ging naar Samuel Welte voor zijn hit Echte Liefde is te koop. Het Nederlands elftal zal met gemengde gevoelens aan het WK beginnen. Hun laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan werd op het nippertje met 2-1 gewonnen. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Cody Gakpo, die in zijn 50ste interland 2 strafschoppen benutte. De laatste goal viel diep in de blessuretijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld erbij, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het ongeveer 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. AIS Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: AIS Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: AIS Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het concert van J in het Gelredome is een man aangehouden die de Hitlergroet bracht, melden lokale media. Het was geen concertganger. De man fietste langs de rij met mensen die voor het stadion stonden te wachten en stak zijn arm de lucht in. Voor de rest leek het concert zonder problemen te verlopen. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor drugsmokkel en witwassen. De man is aangehouden in een hotel in de Colombiaanse stad Medellín. En maakte deel uit van een drugsnetwerk dat zich bezighield met de smokkel in Nederland en Finland. Bij de Buma Awards heeft Direct de Lifetime Achievement Award gekregen. In het juryrapport staat dat de band zich al meer dan 25 jaar blijft vernieuwen en dat ze enorm veel betekenen voor de Nederlandse muziekindustrie. De Buma Award voor meest succesvolle nummer ging naar Samuel Welte voor zijn hit Echte Liefde is te koop. Het Nederlands elftal zal met gemengde gevoelens aan het WK beginnen. Hun laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan werd op het nippertje met 2-1 gewonnen. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Cody Gakpo, die in zijn 50ste interland 2 strafschoppen benutte. De laatste goal viel diep in de blessuretijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld erbij, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het ongeveer 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

luistert naar Ice Radio, The Alternative. Ice Radio! En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het concert van J in het Gelredome is een man aangehouden die de Hitlergroet bracht, melden lokale media. Het was geen concertganger. De man fietste langs de rij met mensen die voor het stadion stonden te wachten en stak zijn arm de lucht in. Voor de rest leek het concert zonder problemen te verlopen. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor drugsmokkel en witwassen. De man is aangehouden in een hotel in de Colombiaanse stad Medellín en maakte deel uit van een drugsnetwerk dat zich bezighield met de smokkel in Nederland en Finland. Bij de Buma Awards heeft Direct de Lifetime Achievement Award gekregen. In het juryrapport staat dat de band zich al meer dan 25 jaar blijft vernieuwen en dat ze enorm veel betekenen voor de Nederlandse muziekindustrie. De Buma Award voor meest succesvolle nummer ging naar Samuel Welte voor zijn hit Echte Liefde is te koop. Het Nederlands elftal zal met gemengde gevoelens aan het WK beginnen. Hun laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan werd op het nippertje met 2-1 gewonnen. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Cody Gakpo, die in zijn 50ste interland 2 strafschoppen benutte. De laatste goal viel diep in de blessuretijd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld erbij, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het ongeveer 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.